0: is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik wil begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Een jonge twintiger is afgelopen weekend in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op de Antwerpse Grote Markt van het Brabo-beeld viel. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens de politie was de man op het standbeeld geklommen, vermoedelijk onder invloed, waarna hij een zware val maakte. Het incident is vastgelegd door bewakingscamera's. De politie roept op om geen standbeelden of monumenten te beklimmen, omdat dat levensgevaarlijk kan zijn. De oppositie in het Vlaams parlement wil dat minister van Mobiliteit Annick de Ridder haar vakantie onderbreekt om uitleg te geven over de nieuwe subsidieovereenkomst voor de luchthaven van Deurne. De vraag komt er nadat een vertrouwelijk document tussen Vlaanderen en de luchthavenuitbater per ongeluk bij de parlementsleden was gekomen. Intussen bevestigt de Ridder dat de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende samen de komende 5 jaar met 27% dalen. Van 131 naar 96 miljoen euro. Volgens de minister zal luchthavenuitbater Aegis daardoor onder meer zelf de veiligheidskosten moeten betalen. Door de aanhoudende droogte geldt vanaf morgen in heel de provincie Antwerpen een verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De waterpeilen en debieten blijven dalen en volgens de weersvoorspellingen is er voorlopig geen beterschap in zicht. De maatregel moet voorkomen dat de natuur in en rond de waterlopen verder onder druk komt te staan. De hulpdiensten en landbouwers die drinkwater nodig hebben voor vee in de weide mogen wel nog oppompen. Het verbod blijft gelden zolang de droogte aanhoudt.

Eerst redelijk bewolkt met wat lichte regen. Na de middag komen er opklaringen en wordt het droger bij zo'n 27 graden. Morgen en vrijdag beginnen telkens vrij zonnig, maar daarna neemt de bewolking toe en zou er een buitje kunnen vallen. Temperaturen rond 24 à 25 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een jonge twintiger is afgelopen weekend in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op de Antwerpse Grote Markt van het Brabo-beeld viel. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens de politie was de man op het standbeeld geklommen, vermoedelijk onder invloed, waarna hij een zware val maakte. Het incident is vastgelegd door bewakingscamera's. De politie roept op om geen standbeelden of monumenten te beklimmen, omdat dat levensgevaarlijk kan zijn. In de Ino op de Meer in Antwerpen is ongerustheid ontstaan over een mogelijke vlooienplaag. Volgens meerdere medewerkers kwam een professionele ongediertebestrijder langs nadat personeelsleden beten hadden opgemerkt, vooral op de afdeling dameslingerie en badmode. Of er effectief vlooien aanwezig zijn, is voorlopig niet bevestigd. Werknemers vrezen wel dat een eerste behandeling niet volstaat en dat de mogelijke plaag zich verder kan verspreiden. Door de aanhoudende droogte geldt vanaf morgen in heel de provincie Antwerpen een verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De waterpeilen en debieten blijven dalen en volgens de weersvoorspellingen is er voorlopig geen beterschap in zicht. De maatregel moet voorkomen dat de natuur in en rond de waterlopen verder onder druk komt te staan. De hulpdiensten en landbouwers die drinkwater nodig hebben voor vee in de weide mogen wel nog oppompen. Het verbod blijft gelden zolang de droogte aanhoudt.

Salvatore Adamo, hij blijft een vaste waarde op de Vlaamse podia. Op 12 september staat hij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Belgisch-Italiaanse chansonnier, die binnenkort 82 wordt, denkt nog lang niet aan stoppen. In zijn nieuwe tour, C'est ma vie, blikt hij terug op zijn leven en zijn indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar. Samen met zijn liveband brengt hij een selectie van zijn grootste klassiekers, zoals Inch'Allah, Tombe la neige, Vous permettez monsieur en nog vele andere. Na jaren van uitverkochte concerten blijft de liefde van het publiek voor Adamo onverminderd groot. Het concert start om 8 uur in de Elisabethzaal op 12 september. Op 24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Ook bewoners van woonzorgcentrum De Veldekens in Berchem maken zich op voor de Antwerp Pride. Het woonzorgcentrum organiseert voor het tweede jaar op rij een regenboogweek met activiteiten rond diversiteit en inclusie. Op het programma staan onder meer een infosessie, een groepsgesprek en een optreden van drag queens. De directie wil ook ouderen betrekken bij het LGBTQ+ thema en benadrukt dat deelnemen volledig vrijblijvend is. Zaterdag stappen een tiental bewoners en enkele medewerkers ook mee op in de Pride Parade. Een jonge twintiger is afgelopen weekend in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op de Antwerpse Grote Markt van het Brabo-beeld viel. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens de politie was de man op het standbeeld geklommen, vermoedelijk onder invloed, waarna hij een zware val maakte. Het incident is vastgelegd door bewakingscamera's. De politie roept op om geen standbeelden of monumenten te beklimmen, omdat dat levensgevaarlijk kan zijn. De oppositie in het Vlaams parlement wil dat minister van Mobiliteit Annick de Ridder haar vakantie onderbreekt om uitleg te geven over de nieuwe subsidieovereenkomst voor de luchthaven van Deurne. De vraag komt er nadat een vertrouwelijk document tussen Vlaanderen en de luchthavenuitbater per ongeluk bij de parlementsleden was gekomen. Intussen bevestigt de Ridder dat de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende samen de komende 5 jaar met 27% dalen. Van 131 naar 96 miljoen euro. Volgens de minister zal luchthavenuitbater Aegis daardoor onder meer zelf de veiligheidskosten moeten betalen.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Eerst redelijk bewolkt met wat lichte regen. Na de middag komen er opklaringen en wordt het droger bij zo'n 27 graden. Morgen en vrijdag beginnen telkens vrij zonnig, maar daarna neemt de bewolking toe en zou er een buitje kunnen vallen. Temperaturen rond 24 à 25 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Door de aanhoudende droogte geldt vanaf morgen in heel de provincie Antwerpen een verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De waterpeilen en debieten blijven dalen en volgens de weersvoorspellingen is er voorlopig geen beterschap in zicht. De maatregel moet voorkomen dat de natuur in en rond de waterlopen verder onder druk komt te staan. De hulpdiensten en landbouwers die drinkwater nodig hebben voor vee in de weide mogen wel nog oppompen. Het verbod blijft gelden zolang de droogte aanhoudt. Een jonge twintiger is afgelopen weekend in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op de Antwerpse Grote Markt van het Brabo-beeld viel. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens de politie was de man op het standbeeld geklommen, vermoedelijk onder invloed, waarna hij een zware val maakte. Het incident is vastgelegd door bewakingscamera's. De politie roept op om geen standbeelden of monumenten te beklimmen, omdat dat levensgevaarlijk kan zijn. In de Ino op de Meer in Antwerpen is ongerustheid ontstaan over een mogelijke vlooienplaag. Volgens meerdere medewerkers kwam een professionele ongediertebestrijder langs nadat personeelsleden beten hadden opgemerkt, vooral op de afdeling dameslingerie en badmode. Of er effectief vlooien aanwezig zijn, is voorlopig niet bevestigd. Werknemers vrezen wel dat een eerste behandeling niet volstaat en dat de mogelijke plaag zich verder kan verspreiden.

0: Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: too short.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpen.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeek.

0: Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Eerst redelijk bewolkt met wat lichte regen. Na de middag komen er opklaringen en wordt het droger bij zo'n 27 graden. Morgen en vrijdag beginnen telkens vrij zonnig, maar daarna neemt de bewolking toe en zou er een buitje kunnen vallen. Temperaturen rond 24 à 25 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Door de aanhoudende droogte geldt vanaf morgen in heel de provincie Antwerpen een verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De waterpeilen en debieten blijven dalen en volgens de weersvoorspellingen is er voorlopig geen beterschap in zicht. De maatregel moet voorkomen dat de natuur in en rond de waterlopen verder onder druk komt te staan. De hulpdiensten en landbouwers die drinkwater nodig hebben voor vee in de weide mogen wel nog oppompen. Het verbod blijft gelden zolang de droogte aanhoudt. Een jonge twintiger is afgelopen weekend in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op de Antwerpse Grote Markt van het Brabo-beeld viel. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens de politie was de man op het standbeeld geklommen, vermoedelijk onder invloed, waarna hij een zware val maakte. Het incident is vastgelegd door bewakingscamera's. De politie roept op om geen standbeelden of monumenten te beklimmen, omdat dat levensgevaarlijk kan zijn. Ook bewoners van woonzorgcentrum De Veldekens in Berchem maken zich op voor de Antwerp Pride. Het woonzorgcentrum organiseert voor het tweede jaar op rij een regenboogweek met activiteiten rond diversiteit en inclusie. Op het programma staan onder meer een infosessie, een groepsgesprek en een optreden van drag queens. De directie wil ook ouderen betrekken bij het LGBTQ+ thema en benadrukt dat deelnemen volledig vrijblijvend is. Zaterdag stappen een tiental bewoners en enkele medewerkers ook mee op in de Pride Parade. Dit is

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Antwerpen leeft.
1: Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap. Het Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express. De radio van stad.
3: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Eerst redelijk bewolkt met wat lichte regen. Na de middag komen er opklaringen en wordt het droger bij zo'n 27 graden. Morgen en vrijdag beginnen telkens vrij zonnig, maar daarna neemt de bewolking toe en zou er een buitje kunnen vallen. Temperaturen rond 24 à 25 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De oppositie in het Vlaams parlement wil dat minister van Mobiliteit Annick de Ridder haar vakantie onderbreekt om uitleg te geven over de nieuwe subsidieovereenkomst voor de luchthaven van Deurne. De vraag komt er nadat een vertrouwelijk document tussen Vlaanderen en de luchthavenuitbater per ongeluk bij de parlementsleden was gekomen. Intussen bevestigt de Ridder dat de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende samen de komende 5 jaar met 27% dalen. Van 131 naar 96 miljoen euro. Volgens de minister zal luchthavenuitbater Aegis daardoor onder meer zelf de veiligheidskosten moeten betalen. Een jonge twintiger is afgelopen weekend in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op de Antwerpse Grote Markt van het Brabo-beeld viel. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens de politie was de man op het standbeeld geklommen, vermoedelijk onder invloed, waarna hij een zware val maakte. Het incident is vastgelegd door bewakingscamera's. De politie roept op om geen standbeelden of monumenten te beklimmen, omdat dat levensgevaarlijk kan zijn. In de Ino op de Meer in Antwerpen is ongerustheid ontstaan over een mogelijke vlooienplaag. Volgens meerdere medewerkers kwam een professionele ongediertebestrijder langs nadat personeelsleden beten hadden opgemerkt, vooral op de afdeling dameslingerie en badmode. Of er effectief vlooien aanwezig zijn, is voorlopig niet bevestigd. Werknemers vrezen wel dat een eerste behandeling niet volstaat en dat de mogelijke plaag zich verder kan verspreiden.

Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

0: Ribeirão.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: De prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: The Wanderer van Status Quo uit 1984 is een energieke rockcover van Dion's klassieker uit 1961. Het origineel was een wereldhit en groeide uit tot een rock'n'roll standaard. Status Quo gaf het nummer een strak, gitaargedreven jasje dat perfect paste bij hun herkenbare rock sound in de 80's. De single was terug te vinden op de LP Back to Back uit 1983. Nota bene het laatste album waarop het klassieke duo Rossi Parfitt samen met bassist Alan Lancaster en drummer Pete Kircher te horen was. Het nummer werd door de jaren heen ook vaak gecoverd, onder meer door Eddie Rabbit, die er zelfs in 1988 een Amerikaanse country nummer 1 mee scoorde. Ook artiesten als Bruce Springsteen, Gary Glitter en Dave Edmunds waagden zich aan eigen versies.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG

0: Mossina Bas.
1: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Tickets, witte-paard.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben Sam Komans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Proud Mary, Green River, Down on the Corner, het zijn enkele nummers uit de beginperiode van Creedence Clearwater Revival. Genoeg goede songs om aan u voor te stellen, maar wij kiezen vandaag voor Bad Moon Rising. Het stond op de tweede plaats in de Billboard-lijst in de Verenigde Staten op 28 juli 1969, 8 dagen na de maanlanding van de Apollo 11. Maar daar heeft het lied verder niets mee te maken. Zanger John Fogerty vertelt dat hij het nummer schreef toen hij de film The Devil and Daniel Webster had gezien. In deze rampenfilm wordt een dorp van de kaart geblazen door een orkaan. Vandaar de songtekst I feel the hurricane blowing, I hope you're quite prepared to die. In het algemeen gaat het lied dus over de apocalyps die ons zal treffen. Om heel andere reden duikt de song vaak op in horrorfilms over weerwolven omwille van de volle maan. Maar There's a Bad Moon on the Rise werd vaak verstaan als There's a Bad Moon on the Ride. Op een van zijn concerten zingt Fogerty ook als grap There's a Bathroom on the Ride als iemand hem vraagt waar het toilet is. Ook had Fogerty een grote bewondering voor volkszanger Pete Seeger, die op zijn beurt Led Belly wilde eren en zijn gitaar stemde in D-standaard. Dat zal Fogerty graag overnemen en Bad Moon Rising was dan ook het eerste nummer waarin hij dit deed. Luister mee naar een sombere tekst, maar met een vrolijke melodie, gebracht door Creedence Clearwater Revival.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED screens op

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond klaart het verder uit. Ook vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Morgen eerst zon, daarna komen er meer wolken en kan het wat regenen. Dat is ook vrijdag zo, bij een zachte 24 graden. Het weekend begint zonnig en het wordt weer wat warmer, met maxima om en bij de 27 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De oppositie in het Vlaams parlement wil dat minister van Mobiliteit Annick de Ridder haar vakantie onderbreekt om uitleg te geven over de nieuwe subsidieovereenkomst voor de luchthaven van Deurne. De vraag komt er nadat een vertrouwelijk document tussen Vlaanderen en de luchthavenuitbater per ongeluk bij de parlementsleden was gekomen. Intussen bevestigt de Ridder dat de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende samen de komende 5 jaar met 27% dalen. Van 131 naar 96 miljoen euro. Volgens de minister zal luchthavenuitbater Aegis daardoor onder meer zelf de veiligheidskosten moeten betalen. In de INO op de Meer in Antwerpen is ongerustheid ontstaan over een mogelijke vlooienplaag. Volgens meerdere medewerkers kwam een professionele ongediertebestrijder langs nadat personeelsleden beten hadden opgemerkt, vooral op de afdeling dameslingerie en badmode. Of er effectief vlooien aanwezig zijn, is voorlopig niet bevestigd. Werknemers vrezen wel dat een eerste behandeling niet volstaat en dat de mogelijke plaag zich verder kan verspreiden. Door de aanhoudende droogte geldt vanaf morgen in heel de provincie Antwerpen een verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De waterpeilen en debieten blijven dalen en volgens de weersvoorspellingen is er voorlopig geen beterschap in zicht. De maatregel moet voorkomen dat de natuur in en rond de waterlopen verder onder druk komt te staan. De hulpdiensten en landbouwers die drinkwater nodig hebben voor vee in de weide mogen wel nog oppompen. Het verbod blijft gelden zolang de droogte aanhoudt.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik lang thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Op dinsdag 25 augustus brengt Bert Kruisman zijn exclusieve soloshow naar de Zomerboerderij in Wilderijk. De comedian, al meer dan 30 jaar een vaste waarde, staat bekend om zijn scherpe blik op de Belgische samenleving. In zijn nieuwe voorstelling fileert hij met humor en finesse allerlei herkenbare thema's, van politiek en wielertoeristen tot typische Belgische gewoontes. Na zijn comeback in 2024 staat hij opnieuw vol energie op het podium. Verwacht een avond vol herkenbare verhalen en rake grappen. De show start om 8 uur 's avonds en het gebeurt dus allemaal op de Zomerboerderij in Wilderijk op 25 augustus. Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: Vanavond klaart het verder uit. Ook vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Morgen eerst zon, daarna komen er meer wolken en kan het wat regenen. Dat is ook vrijdag zo, bij een zachte 24 graden. Het weekend begint zonnig en het wordt weer wat warmer, met maxima om en bij de 27 graden. Radio Express.
1: De lichtjes op de Schelde, de baaiert van de toren, mensen op een bank. Een oostlief vrouwke en de vlakke schank, de stroom.

0: de kaarsen. Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Ook bewoners van woonzorgcentrum De Veldekens in Berchem maken zich op voor de Antwerp Pride. Het woonzorgcentrum organiseert voor het tweede jaar op rij een regenboogweek met activiteiten rond diversiteit en inclusie. Op het programma staan onder meer een infosessie, een groepsgesprek en een optreden van drag queens. De directie wil ook ouderen betrekken bij het LGBTQ+ thema en benadrukt dat deelnemen volledig vrijblijvend is. Zaterdag stappen een 10-tal bewoners en enkele medewerkers ook mee op in de Pride Parade. Een jonge twintiger is afgelopen weekend in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op de Antwerpse Grote Markt van het Brabo-beeld viel. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens de politie was de man op het standbeeld geklommen, vermoedelijk onder invloed, waarna hij een zware val maakte. Het incident is vastgelegd door bewakingscamera's. De politie roept op om geen standbeelden of monumenten te beklimmen, omdat dat levensgevaarlijk kan zijn. De oppositie in het Vlaams parlement wil dat minister van Mobiliteit Annick de Ridder haar vakantie onderbreekt om uitleg te geven over de nieuwe subsidieovereenkomst voor de luchthaven van Deurne. De vraag komt er nadat een vertrouwelijk document tussen Vlaanderen en de luchthavenuitbater per ongeluk bij de parlementsleden was gekomen. Intussen bevestigt de Ridder dat de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende samen de komende 5 jaar met 27% dalen. Van 131 naar 96 miljoen euro. Volgens de minister zal luchthavenuitbater Aegis daardoor onder meer zelf de veiligheidskosten moeten betalen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Jan van Toren werd in 1940 in Breda geboren, maar we kennen hem natuurlijk als kleinkunstenaar Dimitri van Toren. Na zijn opleiding aan de Academie voor Vrije Kunst werd hij tweede in een talentenjacht in Oosterwijk. Zijn eerste band, de Hillquarters, verwees naar het Bredase heuvelkwartier, maar viel al snel uit elkaar. Van Toren ging verder met de lettersets, met onder andere Pierre Kartner. Ze brachten kleinkunst en volk, maar Van Toren schreef ondertussen al zijn eigen teksten. Toen ook die groep stopte, koos hij resoluut voor een solo-carrière. Zijn eerste single kwam van het gelijknamige album Hey Kom Aan, een opvallende mix van Griekse volksmuziek en Brabantse carnaval. Nederland was er toen nog niet klaar voor, want de echte doorbraak kwam pas 6 jaar later, in 1973, toen het nummer opnieuw werd uitgebracht op zijn verzamelalbum Een Portret van Dimitri van Toren. In 1989 kende het lied opnieuw succes, dit keer samen met de Nederlandse groep Vlerk, geïnspireerd door de Indiaanse cultuur waarin hij dat decennium rust vond. In de jaren 90 vestigde hij zich in Reuzel, waar hij op 76-jarige leeftijd overleed. Naast een lied voor kinderen zullen we hem vooral blijven herinneren dankzij dat ene nummer. Dit is Dimitri van Toren met Hey Kom Aan.
1: Hey.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stad.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Vanavond klaart het verder uit. Ook vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Morgen eerst zon, daarna komen er meer wolken en kan het wat regenen. Dat is ook vrijdag zo, bij een zachte 24 graden. Het weekend begint zonnig en het wordt weer wat warmer, met maxima om en bij de 27 graden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt.
4: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerpse dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Zin in een magische avond met muziek en een prachtig uitzicht? Wel, dan moet je op 29 en 30 augustus op Linkeroever zijn voor Klassiek aan de Schelde. In de tuinen van de Royal Yacht Club geniet je van een concert met zicht op de skyline van Antwerpen. Dirigent Dirk Brossé leidt het orkest Ataneres in de nieuwe productie De Vijf Seizoenen. Op het programma staan werken van grote namen zoals Vivaldi, Verdi en Grieg. Daarnaast zijn er ook verrassende muzikale uitstappen naar jazz en pop en een bijdrage van acteur Lucas van den Einde. De concerten starten om 8 uur 's avonds en beloven een unieke beleving in een bijzondere setting aan het water. Op dinsdag 25 augustus brengt Bert Kruisman zijn exclusieve soloshow naar de Zomerboerderij in Wilderijk. De comedian, al meer dan 30 jaar een vaste waarde, staat bekend om zijn scherpe blik op de Belgische samenleving. In zijn nieuwe voorstelling fileert hij met humor en finesse allerlei herkenbare thema's, van politiek en wielertoeristen tot typische Belgische gewoontes. Na zijn comeback in 2024 staat hij opnieuw vol energie op het podium. Verwacht een avond vol herkenbare verhalen en rake grappen. De show start om 8 uur 's avonds en het gebeurt dus allemaal op de Zomerboerderij in Wilderijk op 25 augustus.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit het ver verleden.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond klaart het verder uit. Ook vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Morgen eerst zon, daarna komen er meer wolken en kan het wat regenen. Dat is ook vrijdag zo, bij een zachte 24 graden. Het weekend begint zonnig en het wordt weer wat warmer, met maxima om en bij de 27 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De oppositie in het Vlaams parlement wil dat minister van Mobiliteit Annick de Ridder haar vakantie onderbreekt om uitleg te geven over de nieuwe subsidieovereenkomst voor de luchthaven van Deurne. De vraag komt er nadat een vertrouwelijk document tussen Vlaanderen en de luchthavenuitbater per ongeluk bij de parlementsleden was gekomen. Intussen bevestigt de Ridder dat de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende samen de komende 5 jaar met 27% dalen. Van 131 naar 96 miljoen euro. Volgens de minister zal luchthavenuitbater Aegis daardoor onder meer zelf de veiligheidskosten moeten betalen. Ook bewoners van woonzorgcentrum De Veldekens in Berchem maken zich op voor de Antwerp Pride. Het woonzorgcentrum organiseert voor het tweede jaar op rij een regenboogweek met activiteiten rond diversiteit en inclusie. Op het programma staan onder meer een infosessie, een groepsgesprek en een optreden van drag queens. De directie wil ook ouderen betrekken bij het LGBTQ+ thema en benadrukt dat deelnemen volledig vrijblijvend is. Zaterdag stappen een tiental bewoners en enkele medewerkers ook mee op in de Pride Parade. In de Ino op de Meer in Antwerpen is ongerustheid ontstaan over een mogelijke vlooienplaag. Volgens meerdere medewerkers kwam een professionele ongediertebestrijder langs nadat personeelsleden beten hadden opgemerkt, vooral op de afdeling dameslingerie en badmode. Of er effectief vlooien aanwezig zijn, is voorlopig niet bevestigd. Werknemers vrezen wel dat een eerste behandeling niet volstaat en dat de mogelijke plaag zich verder kan verspreiden.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik lang thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
6: 50%!
5: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet. En

Salvatore Adamo, hij blijft een vaste waarde op de Vlaamse podia. Op 12 september staat hij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Belgisch-Italiaanse chansonnier, die binnenkort 82 wordt, denkt nog lang niet aan stoppen. In zijn nieuwe tour, C'est ma vie, blikt hij terug op zijn leven en zijn indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar. Samen met zijn liveband brengt hij een selectie van zijn grootste klassiekers, zoals Inch'Allah, Tombe la neige, Vous permettez, monsieur, en nog vele andere. Na jaren van uitverkochte concerten blijft de liefde van het publiek voor Adamo onverminderd groot. Het concert start om 8 uur in de Elisabethzaal op 12 september. In het EWT loopt van 17 september tot en met 25 oktober Ernst en Vermaak, een productie van een theatergezelschap dat zijn 45-jarig bestaan viert. Ze brengen het stuk De Fatale Kracht van het Vermoeden, maar de repetities die verlopen allesbehalve vlekkeloos. Tegenslagen stapelen zich op en ook achter de schermen gaat er van alles mis. Tijdens de première blijkt dat het oorspronkelijke stuk bijna onherkenbaar is geworden. Of het nog te redden valt, ontdek je tijdens deze humoristische en licht absurde voorstelling. Op het podium van het EWT staan onder meer Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Svenne en Thomas van Goetem. Ernst en Vermaak tussen 17 september en 25 oktober.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terrein Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Vanavond klaart het verder uit. Ook vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Morgen eerst zon, daarna komen er meer wolken en kan het wat regenen. Dat is ook vrijdag zo, bij een zachte 24 graden. Het weekend begint zonnig en het wordt weer wat warmer, met maxima om en bij de 27 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In de Ino op de Meer in Antwerpen is ongerustheid ontstaan over een mogelijke vlooienplaag. Volgens meerdere medewerkers kwam een professionele ongediertebestrijder langs nadat personeelsleden beten hadden opgemerkt, vooral op de afdeling dameslingerie en badmode. Of er effectief vlooien aanwezig zijn, is voorlopig niet bevestigd. Werknemers vrezen wel dat een eerste behandeling niet volstaat en dat de mogelijke plaag zich verder kan verspreiden. Een jonge twintiger is afgelopen weekend in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op de Antwerpse Grote Markt van het Brabo-beeld viel. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens de politie was de man op het standbeeld geklommen, vermoedelijk onder invloed, waarna hij een zware val maakte. Het incident is vastgelegd door bewakingscamera's. De politie roept op om geen standbeelden of monumenten te beklimmen, omdat dat levensgevaarlijk kan zijn. Ook bewoners van woonzorgcentrum De Veldekens in Berchem maken zich op voor de Antwerp Pride. Het woonzorgcentrum organiseert voor het tweede jaar op rij een regenboogweek met activiteiten rond diversiteit en inclusie. Op het programma staan onder meer een infosessie, een groepsgesprek en een optreden van drag queens. De directie wil ook ouderen betrekken bij het LGBTQ+ thema en benadrukt dat deelnemen volledig vrijblijvend is. Zaterdag stappen een tiental bewoners en enkele medewerkers ook mee op in de Pride Parade.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalletje, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: WeSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wesound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wesound.be of op het nummer 050 61 34 95. WeSound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de opdracht.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: The Wanderer van Status Quo uit 1984 is een energieke rockcover van Dion's klassieker uit 1961. Het origineel was een wereldhit en groeide uit tot een rock'n'roll standaard. Status Quo gaf het nummer een strak, gitaargedreven jasje dat perfect paste bij hun herkenbare rocksound in de 80's. De single was terug te vinden op de LP Back to Back uit 1983. Nota bene het laatste album waarop het klassieke duo Rossi Parfitt samen met bassist Alan Lancaster en drummer Pete Kircher te horen was. Het nummer werd door de jaren heen ook vaak gecoverd, onder meer door Eddie Rabbit, die er zelfs in 1988 een Amerikaanse country nummer 1 mee scoorde. Ook artiesten als Bruce Springsteen, Gary Glitter en Dave Edmunds waagden zich aan eigen versies.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.
7: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalleke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

It's how wonderful life is.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop. Oh, oh, oh.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express, de radio van stad.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.